0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Cheers.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom bij het programma Op de Drempel van de Zondag, waarnaar u luistert via Radio Veluwe FM, streekomroep Noordwest-Veluwe. Met Evert Kuiper, techniek, en Evelien van den Horen, samenstelling en presentatie. Naar aanleiding van Psalm 15 denkt dominee B.J. van de Kamp uit Harderwijk met ons na over het thema jezelf tot zegen zijn. Hoe kun je jezelf tot zegen zijn? Zegen komt immers van boven, van God. Daar heeft u volkomen gelijk in. Met Psalm 67 mogen we daarom bidden. De algoede God zij ons genadig en zegene ons met overvloed.

aan Gods zegen is alles gelegen. Dit spreekwoord klinkt u vast bekend in de oren. Het geeft aan dat menselijke inspanningen pas echt succesvol en vruchtbaar zijn als God zijn zegen erover geeft. In Spreuken 10 lezen we zelfs: de zegen des Heren maakt rijk en hij voegt er geen smart bij. Echte rijkdom en geluk komen van God. Hij geeft rust. Is het dan ook uw ervaring dat je jezelf tot zegen bent? In het volgende lied klinkt Psalm 1 door, waarin de gezegende man, vrouw, wordt vergeleken met een boom, geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd.

Wie zich gezegend weet door de Heere zal het als zijn plicht voelen zijn leven in te richten naar Gods wil en wet, uit dankbaarheid en uit liefde. Psalm 19, vers 6.

Gods heiligheid en onze zondigheid verdragen elkaar niet. Voor de Heere kunnen wij, kleine mensen, ten diepste niet bestaan. Wie brengt het immers op om oprecht te wandelen en met zijn hart de waarheid te spreken? Als God naar ons omziet en zegent, is dat dan ook geen vanzelfsprekendheid, maar pure genade. Ruis, o Godstroom der genade, in gemeent en huis en hart.

Ik ken er maar één die het ten volle opbracht om volkomen oprecht voor God te leven. Jezus Christus. Hij was in alles gehoorzaam aan de wil van zijn Vader, tot aan zijn dood aan het kruis toe. De zegen waarmee God ons wil zegenen, hebben wij te danken aan Jezus' gehoorzaamheid. Zo kan Hij ons tot zegen zijn, uit genade. Beseffen wij dat die genade wel gratis, maar niet goedkoop is? Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij.

Dominee B.J. van de Kamp uit Harderwijk mediteert met u over het thema Jezelf tot zegen zijn, naar aanleiding van Psalm 15. Vooraf horen wij enkele coupletten van deze psalm. Dominee van de Kamp beëindigt zijn bijdrage met het lied Ik bouw op u.

Geachte luisteraar, graag wil ik met u en met jullie lezen uit Psalm 15. En daarvan heb ik het vijfde vers, tweede gedeelte, als tekst uitgekozen. En het thema is jezelf tot zegen zijn. Vers 5 zegt in het tweede gedeelte, wie deze dingen doet, zal niet wankelen voor eeuwig. Zullen we eerst samen de psalm lezen. Psalm 15. Wie bij God mag wonen. Een psalm van David. Heren, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt, die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de Heere vrezen, eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente, een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen voor eeuwig. Graag wil ik met u en met jou stilstaan bij deze heldere en indrukwekkende psalm. Hij doet mij denken aan het gedichtje Al wat God van jou verwacht staat te lezen in Micha 6 vers 8. En daar staat, hij heeft u mens bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is door de Heer Jezus zo mooi samengevat als hij zegt, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. God heeft het geloven zo helder gemaakt als glas. Hij heeft ons niet alleen geschapen, maar ook alles gegeven wat we nodig hebben om in geloof te leven. Hoe komt het toch dat we vaak zo moeilijk doen en altijd weer vragen opwerpen alsof we het niet weten? Wie doet wat God zegt en vraagt, is ook zichzelf tot een zegen. We lopen de psalm samen eens door. De psalm is opgeschreven door David. De Heilige Geest heeft hem de woorden van God gegeven. Hij begint bij Gods indeling van Israëls samenleving, de tabernakel in het midden, waar God woont in het heilige der heiligen en de stammen van Israël eromheen. God woont in het midden van zijn volk. God is goed. God is trouw. Hij houdt zijn woord. Hij vergeeft de zonden. Hij deelt de verzoening uit. God is er altijd bij. Prachtig uitgebeeld in de wolk en de vuurkolom, dag en nacht, en na de komst van Christus in het beeld van kruis en opstanding, woord en geest, dag en nacht. In de woorden verblijven en wonen komt iets bijzonders aan de orde. Verblijven wil zeggen als vreemdeling aankomen. Wonen is er als kind van God leven. Een intens verlangen van Israël wordt hier verwoord, zoals bijvoorbeeld ook in Psalm 84. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom? Het is Gods liefde die zondaren adopteert en maakt tot kinderen. Niets verdiend, maar alles wel uit genade gekregen. Wie zal dan niet leven in dankbare verwondering? Dat is leven door de genade en de trouw van God, een volkomen betrouwbare bron. Immers barmhartig en genadig is de Heere, vol goede tierenheid. Wat is dan het verstandigste wat je kunt doen? Oprecht zijn. Allereerst door God te erkennen als God, maar ook je naaste als beelddrager van God. Als medemens waarvoor de Heer Jezus Christus zijn leven gaf. Van harte de waarheid spreken. Wat geeft dit een rust in je ziel? Als je liegt en haat,
dan is in één klap je rust geweken. Je slaapt slecht, je kunt je niet concentreren, je bent bang dat de leugen ontdekt wordt. Wat beschadig je je geestelijke leven door onoprechtheid? Maar ook, wat geeft het een bevrijding als je in waarachtigheid leeft? Dat is een zegen bij dag en nacht. We kennen het allemaal. Doe het dan. Met je tong niet lasteren. Niet roddelen. Niet liegen. De ander niet zwart maken of proberen er zelf beter door te lijken als je de verkeerde dingen van iemand anders doorvertelt. Heb je het gehoord? Vind je het niet erg? Maar ondertussen, wat maak je jezelf ongelukkig? Als het allemaal wel doorverteld wordt en jij ter verantwoording wordt geroepen. Je beschadigt niet alleen de ander, maar ook jezelf. We weten het allemaal. Als je goed van je naasten, van je vrienden en collega's spreekt, geeft dat een goede sfeer tussen God en jou, maar ook onderling. Maak je helemaal geen onderscheid? Jazeker wel. Tegen degene die je mee willen nemen op het pad van leugen en bedrog, van overdaad en bandeloosheid, van spotten en domme lol, zeg je heel nadrukkelijk, daar doe ik niet aan mee. Houd ook jij op. Het wordt anders je ondergang. Je zoekt goede vrienden en vriendinnen die betrouwbaar zijn, die het goede zoeken, van het leven een weldaad willen maken voor zwakke en sterke, voor hulpbehoevende en mensen die veel verdriet in hun leven kennen. Wat geweldig is het als je betrouwbaar bent. Je hebt beloofd om te helpen, maar dan ontdek je dat je eigenlijk een mooie uitvoering zou gaan bezoeken. Wat doe je dan? Blijf je trouw aan wie je hulp beloofd hebt? Of kies je gauw voor jezelf? Wat een verdriet veroorzaak je als je het af laat weten bij degene die je zo nodig heeft. Echt genieten doe je niet als je voor jezelf kiest. Een man, een woord. Dan kun je rustig slapen en overdag de ander open aankijken. We kennen het allemaal dat het zo is. Waarom zou je het dan niet doen? Misbruik je geld niet om een ander leeg te zuigen. Word geen slaaf van de mammon. Laat je door geld niet tot een bedrieger maken. Jaag niet naar een oneerlijke gouden handdruk. Naar bonussen terwijl de mensen op de werkvloer het vuile werk hebben gedaan. Doe niet mee aan de genadeloze bevordering van de tweedeling tussen rijk en arm. Wees dankbaar voor wat je gekregen hebt en hoed je voor overmoed. Het gebed van Agur is zo mooi. Heren, geef niet te weinig, zodat ik uw naam zou lasteren door te stelen. Geef niet te veel, zodat ik uw naam zou vergeten door de rijkdom. Genoeg is genoeg. Het gaat om dankbaarheid en verwondering, zodat je ook van harte kunt uitdelen aan wie het nodig heeft. Wie deze dingen doet? Nou, zijn dit nu zulke moeilijke dingen? Als je even nadenkt, dan weet je dat ze volkomen waar en logisch zijn. Het is zo verstandig om je daarvoor in te zetten. Ja, zegt de Heere, dan zul je niet wankelen voor eeuwig. Wat een bemoediging. Waar kun je beter naar verlangen dan naar dit? Het is geen vreemd verhaal. Iedereen heeft er een duidelijke voorstelling van. Iedereen komt deze dingen dagelijks in zijn leven tegen. Of je nu thuis bent, op school, op je werk, bij familie of op vakantie. Het is de kern van de praktijk van elke dag. Zo mag en kun je bouwen aan een gezegend leven. Het gaat niet eens eerst om het geluk van de ander. Het gaat notabene gewoon om je persoonlijke zegen. De eerste die er wel bij vaart ben jij. Maar ook de anderen worden erin betrokken. En bovenal, je toont aan God eerbied voor zijn onderwijs. Wat is leven met God ontzettend mooi en rijk? Wat is het helder en goed te begrijpen? Dan mag je toch verwachten dat je dat ook doet. Hoe dom is de zonde en hoe verstandig is gehoorzamen in geloof? Zullen we samen amen zeggen door te zingen: ik bouw op u,
mijn schild en mijn verlosser. Amen.

Heer, ik hoor van rijke zegen. Dit lied is gemaakt naar aanleiding van Ezechiël 34, vers 26, waar we lezen: En ik, zegt de Heere God, ik zal de plasregen doen nederdalen op zijn tijd. Plasregens van zegen zullen er zijn. Gods geestelijke en letterlijke verkwikking komen op het juiste moment, in de vorm van regens van zegen. Is het ook uw verlangen om Gods genade te mogen ontvangen?

In Psalm 89 zingt de dichter: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zalig duidt op een toestand van eeuwig geluk. De onberijmde psalm gebruikt het woord welgelukzalig, een dubbele versterking dus van het woord zalig. Het betekent uiterst gezegend. Wie wil nu niet uiterst gezegend zijn? We luisteren naar Psalm 89, vers 1 en 7.

Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zoete troost en zalige vrede heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet, wat hier mij overkomen, hij maakt alle dingen wel.

Het volgende lied is een zegenbede waarin we elkaar vrede toebidden. De Bijbelse betekenis van vrede gaat verder dan alleen afwezigheid van oorlog. Het omvat compleet welzijn, ook wel shalom genoemd, waarin alles in de juiste verhouding tot God, de medemens en de schepping staat. De vrede van God zij met u.

Zalig, ja, zalig is toch hij die Jacob Schot heeft aan zijn zij. Met deze bemoedigende woorden uit ons slotlied, Schepper en Koning, u klinkt mijn zang, nemen wij afscheid van u. Wij wensen u zegen toe op wat u mocht beluisteren uit Gods woord. Hij zij u nabij in de komende week. Adieu.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg, hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Hans Boot, de samenstelling en de presentatie is door Nico Alderliste. Het wachtwoord der hervormers. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik voelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed, daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet, mijn heil en mijn vreugd. En mijn leven werd hij. Ik boog me en ik geloofde en mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, nu neemt mij geen Satan de zegenkroon af. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij, zal mijn zwanenzang zijn.

Jezus komt in je hart. In de Bijbel staat geschreven dat Hij alles je wil geven, wat Hij goed vindt voor jouw leven. Jezus woont nu in je hart. Als de mensen je plagen, mag je hulp aan Jezus vragen. Hij is bij je, alle dagen, want Hij woont nu in je hart. Jezus woont nu in je hart, waar je Hem hebt toegelaten. Bidden is met Jezus praten, dan zal Hij je nooit verlaten. Dan blijft Jezus in je hart.

Psalm 35. Tot u roep ik, God. Haast u tot mij te helpen. Red mij. Ontzet mij. In mij roept alles geweld. Verzet tegen wat heilig is heerst. Het kost mij mijn leven. Het trekt bij mij in als de dood. Zend dan uw bescherming. Als engelen om mij heen. Van alle kanten loert in mij verzet en ongeloof. U, God, beschermt. Vrede komt over uw lippen. Wek op met uw hart, maak vaardig uw hand. Nooit zal ik anders doen dan zingen uw lof. Elke dag draagt u mij, verlangt mijn ziel naar u.

Heilig God, u bent heilig. Vader God Almachtig, u toetst met vuur en al het stro verteert. Want u loutert ons als zuiver zilver. Uit pure liefde kneedt u telkens weer. U bent de schepper over al wat leeft en kent onze gebrokenheid, maar gaf daarvoor uw eigen kind. Heilig is het Lam van God. Heilig bent u die regeert. Heilig, heilig, heilig bent u Heer, want u bent Abba en Heer God Almachtig, die ons kracht geeft voor de weg die wij samen met u gaan.

Aan u, God, alle eer. Uw goedheid wil ik roemen. Heer, uw gena nog meer. Uw wijsheid is veelvoudig. In waarheid, liefde en trouw. Slechts u, God, bent rechtvaardig. Op u is het dat ik bouw. Uw heiliging brengt muren. Door uw verlossingswerk. De druk die wij verduren, maakt ons in Christus sterk. O God, wil ons genezen van eigen roem en eer. Verwek in ons nieuw leven. Wij knielen voor u neer.

Hoor, mijn Heer, stil mijn honger. Vergeef en wees genadig. Luister, mijn bede roept. In nood ben ik. U kunt verhoren. Geen God is groter dan uw vaderhart. U richt de volken op. Ze zijn niet meer verward. Zij prijzen uw naam en zingen van het wonder. Lof zij uw woord. Wij kunnen niet meer zonder. Laat mijn lopen op de weg ten leven, mijn leven lang en niet maar voor heel even. U hebt mijn hart, mijn ziel gespaard, mijn voeten voor wankelen bewaard. U hebt mij nimmer in de dood gegeven. U richtte mij op en liet mij leven.

hemelskoor. Velen zijn ons naar de hemel voorgegaan en mogen nu rondom Gods troon staan. Daar mogen ze zingen, samen tot Gods eer, aanbidden en groot maken, iedere dag weer. Hier mogen wij ook zingen tot Gods eer. Maar eenmaal als we komen bij de Heer, dan zullen we samen rond zijn troon gaan staan en heffen wij samen een lofzang voor hem aan.

kom ik tot u. Wanneer ik moe ben, ik mij verlaten voel, in mijn pijnen en verdriet, in de donkere dagen van mijn leven, kom ik tot u. Als ik gelachen heb of gehuild, als ik geluk ontvangen heb, een goed gesprek gehad heb, veilig thuisgekomen ben, kom ik tot u. Uit dankbaarheid, o Heer, voor wat u mij gegeven heeft, in de goede en in de slechte tijden, kom ik tot u, knel ik voor u neer, wacht ik op aanwijzingen van u, bewandel ik het pad dat u mij leidt. Iedere dag kom ik tot u

God heb ik lief, hij hoort naar mij. Als ik mij biddend tot hem richt, hij blijft mijn heil en mijn licht en is mij steeds in alle liefde nabij. Hij is goedgunstig in gerechtigheid. Bij God de Heer is niets verborgen. Hij is mijn beschermer elke morgen en heeft mij van mijn zonde bevrijd. Ik wil op God blijven vertrouwen. Ook in zorgelijke en moeilijke tijden zal hij mij in dit leven begeleiden. Op God, mijn rots, kan ik bouwen. God heb ik lief. Hij wil naar mij horen. Ik wil hem loven, want hij is goed. Die met zijn liefde mij ontmoet. Hij kent mij. Bij hem mag ik behoren.

Als wij geen uitkomst weten in onze grote nood, mogen we onze hartekreten steeds leggen in zijn schoot. In angsten en in zorgen, verblind door ons verdriet, is hij er iedere morgen, hij die ons altijd ziet. Al wankelt alles om ons heen, zijn zorg voor ons staat vast. Als ik mijn tranen bij hem ween, draagt hij voor mij mijn last.

Levenstijd. Hoe kostbaar is het leven dat God gegeven heeft, wat Hij ons laat beleven, zolang een ieder leeft. Zeer kostbaar zijn de dagen, waarmee elk uur gevuld, God ons in liefde blijft dragen en daarmee rijk omhult. Geen uur mag gaan verloren, in ledigheid geleefd, wil naar Gods woorden horen hoe Hij het graag heeft. Benut rijk Gods talenten die Hij gegeven heeft. Verhoog die met de rente die u eens aan Hem geeft. Want eens zal God u vragen wat u hier hebt gedaan, als u aan het eind der dagen met het resultaat zult staan.

Dank voor het luisteren. Technicus Hans Boot en presentator Nico Alderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Cantaten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, van harte welkom bij ons programma Klassiek op zondag. Vanmorgen weer gemaakt door Dirk Hallee en Stineke Renes. Met muziek geschreven voor solo-instrument of een wat kleinere bezetting, kortom kamermuziek. Hoewel je denk ik zelfs voor alleen een vleugel best een hele grote kamer nodig hebt. De Hongaarse componist Ernő, of in het Duits Ernst Dohnányi, schreef voornamelijk pianomuziek en bleef eigenlijk altijd geworteld in de 19e eeuwse romantiek. Zijn leermeesters hadden dat geleerd van Brahms en Liszt en brachten dat dan ook over aan Dohnányi. Zijn Ruralia Hungarica heeft echter een echte Hongaarse touch. Hiervoor raadpleegde hij de uitgebreide collectie Hongaarse en Transylvaanse melodieën die Bartók en Kodály hadden gepubliceerd. De Nederlandse, maar met Hongaarse wortels, pianiste Valentina Toot speelt uit de Ruralia Hungarica het Allegretto Molto Tenero, Presto ma non tanto en Allegro Gaccioso.

Als Benda, zo oud als hij is, een adagio speelt, dan krijgt men de indruk dat eeuwige wijsheid vanuit de hemel tot ons gesproken wordt. Aldus violist Johann Peter Salomon, geschreven in 1798. Salomon was een leerling van Benda en een goede vriend van Haydn en Beethoven. František, of Franz Benda, was afkomstig uit Bohemen en werkte aan het Saksische en Pruisische hof. Hij dankte zijn faam vooral met zijn vioolspel op de langzame delen, de adagio's. Een aantal van zijn werken komen uit een uniek manuscript dat in de Staatsbibliotheek in Berlijn wordt bewaard. Violiste Laila Shayek, Václav Luk's klavecimbel en Felix Knecht cello spelen uit de sonate 23 uit dit manuscript het Allegro moderato e cantabile.

Van de 20e eeuwse Oekraïense componist Mykola Lysenko laat ik u horen Sum, Verdriet, een elegie voor cello en piano, uitgevoerd door Natalia Pasichnik piano en Jacob Korani cello. Aansluitend zingt bariton Lutando Kave van Lysenko Meni Otnakovo. Het maakt voor mij geen verschil of ik in Oekraïne zal wonen of niet. Of ze zich mij herinneren of vergeten, verbannen in de sneeuw. Het maakt voor mij geen verschil. Maar het maakt voor mij een groot verschil als slechte mensen Oekraïne verraderlijk in slaap wiegen en het dan in vuur en bestolen wakker maken. Dat maakt voor mij wel verschil.

De 17e eeuw in Europa was een tijd van grote onrust, heftige oorlogen en economische crisis. Grote delen van het continent leden onder hongersnood, plagen en langdurige conflicten. Maar ondanks dat was het ook een tijd van bloeiende wetenschap en kunst. Het was in deze tijd dat ook de bekende componist Dietrich Buxtehude leefde. De rijke muzikale traditie van de Baltische landen en de Noord-Duitse Hansesteden is van beslissende invloed geweest op zijn muzikale ontwikkeling. Hij schiep een omvangrijk oeuvre waarvan een substantieel deel bewaard bleef. Zijn wereldlijk bewerk bestaat uit trio-sonates en klavecimbalwerken. Ensemble Arcangelo onder leiding van clavecinist Jonathan Cohn, violiste Sophie Gent, Jonathan Manson viola da gamba en Thomas Dunford luit spelen zijn trio-sonate 259.

Nu een wat ongebruikelijke bezetting voor pianoforte en fagot van de 18e-eeuwse componist Nicolaus von der Kroeft, geboren in Wenen als zoon van de minister. Zijn eerste pianolessen kreeg hij van zijn moeder en later studeerde hij compositie. Maar aan de Weense universiteit volgde hij ook een studie filosofie en recht. En later werkte hij als ambtenaar voor het Geheime Hof en Staatssecretariaat in Wenen en reisde daarvoor naar Parijs en Italië. Ondertussen bleef hij zich vol overgave bezighouden met zijn muzikale activiteiten. Naast de sonates voor pianoforte en fagot schreef hij ook sonates voor viool en horen en werken voor piano solo. Volgens zijn biograaf stierf von der Kroeft door uitputting. Hij zou zoveel nachten hebben opgeofferd aan het componeren dat dit uiteindelijk leidde tot zijn vroegtijdige dood. Hij werd slechts 39 jaar oud. U hoort Wouter Verschuren fagot en Catherine Kok pianoforte met het Andantino con variazioni uit zijn sonate uit 1807.

sluiten deze klassiek op zondag af met een heerlijk romantisch lied van Fanny Hensel Mendelssohn. Wenn ich in deinen Augen sehe. Op tekst van Heinrich Heine en gezongen door Sophie Deenman sopraan en Sarah Connolly mezzo-sopraan. En aansluitend hoort u het presto con brio uit het strijkkwartet nummer 3, opus 44, van broer Felix. Fijn dat u luisterde. Dirk bedankt voor alle techniek. En volgende week kunt u weer luisteren naar Klassiek op Zondag. En voor nu wensen we u nog een goede, verdere zondag toe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file deze zondagochtend en ik sta op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En het heeft te maken met omrijdend verkeer door de afgesloten A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, uiteraard ook vandaag weer hartelijk welkom bij Pastorale op Veluwe FM. Vandaag met Bert Blankman en Henk IJzenga. Evenals vorige week wordt vandaag gezongen door Engelse college choirs, maar waar vorige week alleen Engelse muziek werd gehoord, luisteren we nu alleen naar niet-Engelse muziek. We beginnen met twee bekende namen. Allereerst George Friedrich Händel. Tja, ook wel Engels natuurlijk, maar toch geboren in Duitsland. Hij schreef in 1743 het Dettingen Te Deum ter gelegenheid van de overwinning van de Engelsen en hun bondgenoten op Frankrijk bij Dettingen. Een klein plaatsje in het noordwesten van Beieren en deel uitmakend van de stad Karlstein am Main. En die slag ging om de Oostenrijkse successieoorlog die toen speelde. U hoort het Choir of Trinity College Cambridge en de Academy of Ancient Music onder leiding van Stephen Layton met delen uit het begin van het Dettingen Te Deum.

Hendel, deel uit zijn Dettingen Te Deum. Het slot horen we aan het eind van deze uitzending. De tweede bekende naam is die van Bach, maar wel in dit geval Johann Ludwig Bach. En dat is een verre achterneef van Johann Sebastian. Johann Ludwig was werkzaam in Meiningen, een stad ten zuidwesten van Erfurt. Hij was daar hofmuzikus, kantor en kapelmeester. Johann Sebastian en Johann Ludwig kennen elkaar wel. Het is bekend dat Johann Sebastian in 1726 een aantal cantates van Johann Ludwig uitvoerde in Leipzig. En dat is ook de reden dat we nog vocale muziek van hem hebben, van Ludwig. Want zijn instrumentale werken zijn bijna geheel verdwenen. Das ist meine Freude. De tekst is uit Psalm 73, vers 28. En het is een motet voor twee koren. U hoort het koor van Clare College, Cambridge, onder leiding van Timothy Brown.

Die Freude kwam van Johann Ludwig Bach. Het werd gezongen door het Clare College Cambridge. En dat Clare College is al flink oud. Gesticht in 1326. Niet zo oud is Charles Gounod. En dan zijn we namelijk in het Frankrijk van de 19e eeuw. Een man van tegenstellingen, vooral in zijn gemoedstoestand. Vriendelijk, maar ook nors. Vol ambitie en moedeloos. Priester en juist niet. Als kunstenaar was hij echt Frans tot aan het nationalistische toe. Hij schreef opera's, orkestwerken, piano en kamermuziek en heel veel geestelijke muziek zoals missen. En ook wel motetten zoals Een hart dat u bemint. D'un cœur qui t'aime. Hoort het Choir of Ganville and Caius College uit Cambridge.

Charles Gounod, d'un cœur qui t'aime. En dat werd gezongen door het Ganville en Caius College, dat iets minder oud is dan het Clare College, 1348. Nou ja, wat zegt dat, zo lang geleden al. We gaan naar een ander college choir, maar blijven in Frankrijk en wel bij Jean Langlais, vanaf zijn tweede jaar blind, maar later een meer dan voortreffelijk organist en ook gewild orgeldocent. Hij componeerde voor orkest en ook wel religieuze muziek, maar het overgrote deel van zijn werken is voor orgel. Maar nu uit zijn Messe Solennelle luisteren we naar het Gloria, dat een beetje Bachiaanse begint met een fuga. En het wordt gezongen door het Eton College Chapel Choir onder leiding van Ralph Allwood.

Gloria uit de Messe Solennelle van Jean Langlais, gezongen door het Eton College Choir. Dat Eton College, oftewel the King's College of Our Lady of Eton besides Windsor, het is een beetje een elitaire opleiding in Engeland. Wij gaan naar het volgende koor dat nu dan een keer uit Oxford komt, de Choir of New College. En dat college werd gesticht door de bisschop van Winchester in 1379. En ze zingen ver van Oxford vandaan, namelijk vanuit Rusland, met het Ave Maria van Sergei Rachmaninoff. Hij was natuurlijk de man van de piano en pianoconcerten, maar schreef ook een prachtige vesper of vespers, Bocorodice Dievo. De Choir of New College, Oxford, de dirigent is Edward Higginbotham.

Het Ave Maria van Sergei Rachmaninoff. We blijven een beetje in Oost-Europa en komen bij Paweł Lukaszewski, in 1968 geboren in Polen. En daar is hij ook werkzaam. Hij is een van de belangrijke componisten als het gaat om gewijde muziek in zijn land. En hij wordt ook internationaal zeer gewaardeerd. Hij schreef en schrijft trouwens voor allerlei instrumenten en ensembles tot filmmuziek toe. In 2003 ontstond zijn psalm 102, volgens de Vulgate althans. Bij ons is dat psalm 103. Loof de Heer mijn ziel. U hoort weer het koor van Trinity College Cambridge online van Stephen Layton.

Psalm 103 van Pavel Lukaszewski, gezongen door het koor van Trinity College Cambridge. En dat is niet zo'n heel erg oud college. Het is van 1546 en het werd gesticht door Henry de VIII. Nou ja, wat is niet oud. Datzelfde koor gaat u ook horen in het volgende werk van de eveneens hedendaagse, maar dan Zwitserse componist Ivo Antonini. Hij studeerde piano en vond zijn werk vooral in film, in televisiemuziek en in de jazz. Maar een ontmoeting met het Wereldkinderkoor in 2006 zette hem op een geheel ander spoor. Sinds die tijd wijdde hij zijn creativiteit vooral aan koraalmuziek. Hij schreef voor het koor van een Trinity College een Magnificat en Nunc Dimittis. De zangtaal is in het Engels. We luisteren naar het Magnificat. My soul doth magnify the Lord. The Choir of Trinity College, Cambridge, staat wederom onder leiding van Stephen Layton.

Antonini Magnificat. We keren terug naar het begin van deze uitzending en wel in omgekeerde volgorde naar Händel en Bach. Van Johann Michael Bach een motet Nun habe ich überwunden. Johann Michael was een achterneef van Johann Sebastian en ook zijn schoonvader, hoewel Johann Michael dat zelf niet meegemaakt heeft. Hij overleed al op zijn 46e. Hij schreef voor die tijd een flink aantal motetten. Nun hab ich überwunden Kreuz, Leiden, Angst und Not. Durch sein heilig fünf Wunden bin ich versöhnt mit Gott. The Choir of Clare College, Cambridge, online van Timothy Brown.

Johann Michael Bach, nun habe ich überwunden. En u merkt dat ook andere Bachen dan Johann Sebastian Bach echt mooie muziek konden maken. Voor het laatste vocale stuk keren wij terug naar Händels Te Deum, waarvan wij nu het slot laten horen. Wederom door het koor van een Trinity College. O Lord, in thee have I trusted.

Echt Hendeliaans, zou je kunnen zeggen, dit slot van het Dettingen Te Deum. Wij zijn bijna aan het einde van deze uitzending die gemaakt werd door Bert Langman en Henk IJsselga. Deze week kunt u natuurlijk de hele week nog een keertje terugluisteren als u wilt via Uitzending Gemist. En volgende week hopen we er weer te zijn met de nieuwe uitzending van Pastorale. Wij gaan afsluiten ook nog even met Handel, met een van zijn orgelconcerten. En Richard Marlowe is de organist in de kapel van het Trinity College. En hij wordt begeleid door de Academy of Ancient Music onder leiding van Stephen Layton. Wij wensen u nog een hele fijne dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het is daar drukker dan gebruikelijk vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Die is dit weekend dicht. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten... En ook rijdt het langzaam op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Daar is de vertraging voorbij knooppunt Hattemerbroek een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemiddag, luisteraars. Fijn dat u weer naar ons programma Putten uit de Bron luistert. En mijn naam is Jannie Vermeulen. Ik mocht het programma samenstellen en presenteren. Maar ook u kunt samen met ons het programma maken door een lied aan te vragen voor iemand of gewoon voor uzelf. Dat kan vanaf nu per mail verzoeken. apenstaartjeputtenuitdebron.nl of via onze internetsite www.verzoeken.apenstaartjeputtenuitdebron.nl. Dit kan tot dinsdagmiddag aanstaande.

Dankbaar zijn we, luisteraars, dat u vanmiddag weer samen met ons bent. Wij willen onze Heere vragen of hij met ons samen wil zijn. En het lied voor de Heere is: Kom in mijn hart, Heer Jezus, maak ons een beeld van u.

Het lied Heere Jezus, zie hoe ik op u wacht. Dat wordt voor u gezongen, meneer Evert van de Beek. En het wordt u aangeboden door het seniorencontact van de Christelijk Geïnformeerde Kerk van Ermelo. Zij wensen u Godzegen en zijn nabijheid toe in de komende tijd.

Ja, meneer Van der Beek, ik wilde u nog vertellen dat u 2 september jarig was en van uw gemeente de hartelijke felicitatie krijgt. Ook u was 2 september jarig, meneer Dolf Kraaienbrink, en u wordt daarmee van harte gefeliciteerd door het seniorencontact van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Ermelo. Zij wensen u een goed en gezegend jaar toe, samen met het lied Heer, ik kom tot u. En dat verlangen dat ook bij u mag zijn.

Rita en Evelien, voor jullie is het volgende lied. God van trouw, u verandert nooit. Ook als we twijfelen en soms zeggen, ik zal wel zien, en het niet beseffen dat het dan te laat is. U, Heere, wilt er altijd voor hen zijn.

Wat is er mooier in je leven dan dat je mag zeggen, ik heb een heiland. Dan ben je geborgen in zijn liefde en bescherming. Hij zal voor je zorgen, je leven lang.

samen te dienen. Wij hebben toch de opdracht van onze Heer Jezus gekregen, samen voor onze medewensen te zorgen, in liefde voor de Heer, zoals Hij dat ons is voorgegaan.

En dan komt ook voor ons, Gods kinderen, de nieuwe schepping. Onvoorstelbaar, mooi en goed, zoals het eens was in Edens hof. En wij mogen de Heere eeuwig lof toezingen in het hemelkoor.

Heren der heren, u heb ik lief. Als we kinderen dat horen zingen over de Heere Jezus, dan hopen we en bidden we dat ze hun hele leven dat blijven doen. En ook dat hun ouders met hun kinderen over de Heere blijven zingen en spreken.

samen met het lied Ik bouw op u. Het lied dat een gebed is voor onze Heere God en onze vraag aan Hem: vergeef mij met uw liefde, Heer, maar raak mij aan. Van u, Heere, wil ik zijn.

Nog altijd wordt er in die kostbare oude berijming in onze kerken gezongen, de psalmen. Psalm 119, de versen 1, 3 en 9. Welzalig zijn de oprechten van gemoed.

Wat heerlijk is het om onze Heere te prijzen. Zingt u mee, geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.

Het laatste instrumentale lied waarmee Jannie Vermeulen en Henk Schipper, die de techniek verzorgden, afscheid van u nemen, is Arioso. Wij wensen u, luisteraars, Gods zegen en zijn nabijheid in de komende tijd. Luisteraars, en laten we altijd onze Heere God op de eerste plaats laten staan in ons leven.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. En dit is vanwege wegwerkzaamheden op de A12 dit weekend. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hallo allemaal, daar zijn we weer met Kinderkerkplein. Ik weet niet waar je nu mee bezig bent, maar we komen je even storen. Want we hebben heel veel mooie liedjes voor jullie en twee mooie verhalen. Dus we komen je even storen om jou te vertellen over Jezus.

We zien het gras verdorren en de bloemen afvallen. Of de vogels die naar een ander land vliegen. Maar wat altijd blijft is het woord van God. En het leert ons dat we hem kunnen vertrouwen omdat hij altijd bij ons blijft.

En onze God, hij is de schepper van alles wat we zien. Hij is de eerste en de laatste. En hij is ook echt helemaal goed. En ik wil u danken voor uw goedheid.

Ja, u hebt alles geschapen, maar u heeft ook mij geschapen. En daarom wil ik u aanbidden, hoe ik mij ook voel.

Mozes is altijd een goede en geduldige leider geweest voor het volk Israël. Samen hebben ze 40 lange jaren door de woestijn gezworven, omdat het volk niet op God vertrouwde. Maar ook Mozes heeft fouten gemaakt en hij mag niet wonen in het land Kanaan. Hij mag voor altijd bij God wonen. En dat ga je zo horen in het Bijbelverhaal. Wat is het heerlijk om te weten dat je van alles fout kan doen, maar dat God van je blijft houden. En als je hem alles eerlijk vertelt, gaat hij opnieuw met jou verder. En je mag bij hem wonen. Het is heerlijk.

Het Bijbelverhaal van vandaag gaat ook over dat Mozes naar de hemel gaat en dat hij bij de Heer mag wonen. De Israëlieten zijn weer vlak bij Kanaan. Alle oude mensen zijn gestorven en alle kleine kinderen zijn groot geworden. Nu mogen ze eindelijk naar het beloofde land. 40 jaar hebben ze door de woestijn gelopen en 40 jaar heeft Mozes voorop gelopen. Altijd heeft Mozes gedaan wat de Heere God zei. Altijd. Behalve die ene keer. Toen heeft hij niet gedaan wat de Heere God zei. Toen heeft hij op de rots geslagen om er water uit te krijgen. En de Heere God had gezegd dat Mozes er niet op moest slaan, maar dat hij er tegen moest praten. Mozes en Aaron waren toen dom en ongehoorzaam. En daarom mogen Mozes en Aaron ook niet in het nieuwe land wonen. Aaron, die is al gestorven. En Mozes mag nu ook niet verder mee. Mozes is daar eerst wel verdrietig om. Hij wil zo graag weten hoe dat nieuwe land eruit ziet. Mozes vraagt nog één keer heel eerbiedig aan de Heere God. Heere, ik wil dat nieuwe land zo graag zien. Ik wil de Israëlieten er zo graag naartoe brengen. Maar de Heere God zegt tegen hem, nee Mozes, je mag er niet in. Maar je mag het nieuwe land wel zien. Klim straks naar boven op die hoge berg, dan zal ik je het hele land Kanaan laten zien. En Jozua, je knecht, mag de Israëlieten in Kanaan brengen. Als jij er niet meer bent, dan is Jozua de baas. Mozes praat nog één keer tegen alle Israëlieten. Hij zegt, Jozua is nu de baas over jullie. Zullen jullie goed naar Jozua luisteren? Zullen jullie altijd goed naar de Heere God luisteren? Als jullie dat doen, wat de Heere God zegt, dan zullen jullie het heel fijn hebben in het nieuwe land. De Heere God zal goed voor jullie zorgen als jullie altijd gehoorzaam zijn. En dan klimt Mozes de berg op. Die berg ligt vlak bij Kanaan. De Israëlieten zien hem naar boven gaan. En veel mensen huilen als Mozes naar boven klimt. Ze weten dat hij nooit meer terugkomt. Ze weten dat Mozes nu gaat sterven. Ze houden zoveel van hem. En de hele reis door de woestijn heeft Mozes voor hen gezorgd. En nu zien ze hem nooit meer terug. Als Mozes boven op de berg is, kan hij het hele land Kanaan zien. Hij ziet de heuvels met heerlijk groen gras. Hij ziet de meertjes en de rivieren. Hij ziet de prachtige bomen met vruchten. En heel in de verte ziet hij de blauwe zee. Wat een mooi land is Kanaan. De Heere God zegt tegen hem, dit is het land dat ik vroeger al aan Abraham en Isaac en Jacob heb beloofd. Nu Mozes het hele land heeft gezien, vindt hij het niet erg meer dat hij er niet naartoe mag. Want hij gaat nu naar de hemel en in de hemel is het nog veel fijner dan in het land Kanaan. Nergens is het zo fijn als in de hemel bij de Heere God. En dan sterft Mozes boven op de berg en de Heere God brengt hem in de hemel. Alle moeilijke taken waren over voor Mozes. Hij mocht nu een veilige plek krijgen in de armen van Jezus.

deze God, zo groot, zegt zelf, jij bent mijn kind. Ik ben heel dicht bij je. Blijf dicht bij mij.

Maar God houdt niet alleen van mij, maar elk kind telt voor de Heer, waar ze ook zijn. Of hoe moeilijk hun situatie ook is. Alle kinderen, ze horen.

Echt hoor. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet of waar je woont. Hij kent je en hij houdt van je.

Kan jij ook zo genieten van alle mooie dingen in de natuur? Vooral in de zomer zie je zoveel prachtige kleuren bij de bloemen en bij de dieren. Wat mooi!

Ik hou zo van de zomer. Het is een mooie tijd. Het is een tijd van zon en licht en van gezelligheid. De bloemen bloeien prachtig. Soms ga ik laat naar bed, omdat het nog zo warm is. Dus dat is dolle pret. We gaan ook met vakantie, kamperen op de hei. Ik ga kijken bij de schapen. Dat maakt mij altijd blij. Ik zie daar dan de herder. Hij brengt hen naar de stal. En nooit blijft daar een achter. Dat is het mooist van al. En in mijn kinderbijbel lees ik dan het verhaal van Jezus die de herder is. Hij zorgt voor allemaal. Ik heb een mooie knuffel. Het is een prachtig schaap. Als ik hem in mijn armen houd, val ik vanzelf in slaap. Als ik ergens in de schaapskudde zie, moet ik altijd denken aan het bekende liedje van Jezus is de goede herder. En jij mag een schaapje zijn van zijn grote kudde. Blijf maar dicht bij de goede herder.

0: Gijsbert, Jan-Jaap en Willemien gaan met hun vader en moeder naar de dierentuin. Goedemorgen, mag ik 5 kaartjes van u, 2 grote en 3 kinderen?
1: Zeker, meneer, zegt de juffrouw achter de kassa.
0: Ze geeft papa 5 kaartjes en papa betaalt. Nu mogen ze de dierentuin in. Daar komt een meneer aan met een fototoestel. Wilt u even blijven staan? Vraagt hij. Hij neemt een foto. Vanmiddag is die klaar, zegt de meneer.
1: Waarom doet die meneer dat? Vraagt Gijsbert.
0: Als we vanmiddag terugkomen, is er een foto van ons allemaal. Die kunnen we dan kopen.
1: Oh, doen we dat echt?
0: Vraagt hij aan Jaap. Ah, misschien wel, zegt mama, als de foto leuk is. Ze lopen verder. Ze komen bij een grote kooi. Daar zitten mooie vogels in. Grote groene en blauwe vogels.
1: Papegaaien, zegt Jan-Jaap. Hij blijft stilstaan voor de kooi. Koppiekraal, zegt hij.
0: Maar de papegaaien zeggen niks terug.
1: Ja, jammer. Gijsbert ziet een mooie oranje vogel. Dat is een mamagaai, zegt hij.
0: Papa en mama lachen.
1: Ik weet het niet hoor, zegt papa.
0: Nu wil ik naar de apen, zegt Gijsbert.
1: Rustig maar, zegt mama. We komen er heus overal.
0: Apen zie ik al de hele dag, zegt papa lachend. Ze lopen door.
1: Weet je wat dat zijn? Mama wijst naar hele mooie dieren. Het zijn paarden. Paarden met witte en zwarte strepen.
0: Paarden in een pyjama, zegt papa.
1: Nee, ik weet het, zegt Gijsbert. Dat zijn zebra's.
0: Ja, je hebt gelijk. Papa weet er niks van.
1: Ik weet waarom ze die dieren zebra's noemen, zegt Jan-Jaap. Want hun vel is net een zebrapad.
0: Gaan we nu naar de apen? Vraagt Gijsbert.
1: Zometeen, zegt mama. We komen er vanzelf.
0: Daar zijn de giraffes, wijst papa.
1: Dat zijn ook hele bijzondere dieren. Wat hebben die een lange nekken?
0: Het lijken wel hijskranen, zegt Jan-Jaap.
1: Zijn we nu al bij de apen? Vraagt Gijsbert.
0: Nee, ze komen eerst nog langs andere dieren. Kamelen en wolven, van alles.
1: De zeehonden zijn ook heel leuk. Ze lopen zo grappig.
0: Waar blijven de apen nou? Zegt Gijsbert.

ijsberennaam. Als ze weggaan, zwaait Willemien naar de ijsberen. Zullen we nu naar de apen gaan? Vraagt Gijsbert. Maar Willemien ziet iets anders. Olifant, roept ze. En ja hoor, daar zijn de olifanten. Tjonge, wat zijn dat grote dieren. Ha, ha, lacht Gijsbert. Die hele olifant gaat in bad. De olifant steekt zijn slurf in het water. En dat spuit hij alles op zijn rug. Dat is handig, zegt Jan-Jaap, als je altijd een douche bij je hebt. Ze blijven heel lang kijken. Ik wou dat ik zo sterk was, zucht Gijsbert. Dan kon ik lekker alle lantaarnpalen uit de grond trekken. Jij bent ook een mooie, zegt papa. Wat moet je nou met lantaarnpalen? Ja, dat weet Gijsbert ook niet. Maar het lijkt hem toch wel heel leuk om zo sterk te zijn. En eindelijk komen ze dan bij de apenrots. Er zit een grote grijze aap met een nijdig gezicht. Oei, dat is vast de baas. Een heleboel kleine aapjes zijn aan het spelen. Ze zitten elkaar achterna. Maar als ze te dicht bij de grijze komen, krijgen ze een pak slaag. Papa heeft wat lekkers gekocht voor de apen. Het is leuk om die beesten te zien eten. En vlak bij de apenrots is een bankje. Laten we zelf ook maar wat gaan eten, zegt mama. Ze pakt de broodjes en het drinken uit de tas. Eerst gaan ze bidden. Apie ook bidden? Vraagt Willemien. De jongens lachen. Ah, dat kan toch niet, zegt Jan-Jaap. Het is gezellig om hier te eten, zo vlak bij de apen. Bij de dierentuin is ook een speeltuin. En daar gaan ze 's middags naartoe. En ze mogen in het treintje. Aan het eind van de middag gaan ze weer terug. Nu gaan we onze foto's opzoeken, zegt Jan-Jaap. Ze gaan naar het gebouwtje vlak bij de uitgang. Daar hangen een heleboel foto's. Ze moeten even zoeken. Ja, ik zie hem, roept Gijsbert. De foto is leuk. Papa, mama en de 3 kinderen. Groeten uit de dierentuin staat eronder. Nou, dat klopt er goed bij, zegt papa. Want we zijn net een apenfamilie. Eigenlijk kennen we de Heere God maar een klein beetje. Hij zorgt voor ons als een vader. Hij is ook onze schepper. Maar hij is zoveel meer dan wij kunnen bedenken. En gelukkig hebben we de Bijbel, waarin we van alles kunnen lezen over deze grote, machtige God.

De Heere is als een veilige, sterke toren. Daar kun je schuilen voor alle nare en verdrietige dingen. Bij een machtige God. Dat hoor je in het volgende lied.

Als je bij de Heere Jezus hoort, dan ben jij een koningskind. En mag je later voor altijd wonen in zijn koninkrijk, waar niemand eenzaam, ziek of verdrietig is.

En met u ben ik sterk. En hoef ik niet bang te zijn. Want u, Heere, die gaat met mij mee. En hij zal me niet loslaten.

Heer, vergeef ons onze verkeerde dingen. En wij wachten in de stilte op uw woord. O lieve Heer, schenk ons uw liefde.

is alweer tijd. Nou, vergeet deze week niet dat God altijd met je mee wil gaan. En dat je zelf een koningskind bent. En probeer dat deze week vast te houden. En de volgende keer, dan hoor je weer van ons. Tot horens van Regina, José en ik. Dag!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging, waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte, de serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de tweede manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Manning Zampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966, de prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2, alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar is de vertraging bij knooppunt Hoevelaken 10 minuten. En ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file. Bij Barneveld een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plush op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. We gaan verder met ons thema met liedjes waarin de voornaam of de groepsnaam van de uitvoerende artiest begint met dezelfde letter. We zijn voor de tweede keer toe aan de letter D, met allemaal andere vocale artiesten dan we in deel 1 lieten horen. We begonnen met Dick Haymes, die werd geboren in Argentinië en tot zijn 17e, toen hij verhuisde naar de Verenigde Staten, over de hele wereld heeft gewoond. Vanaf 1941 scoorde hij vele hits. The Old Master Painter uit 1949 was alweer zijn 40ste. Een voornaamgenoot van hem is Dick Rivers, de Franse zanger met de Engelse artiestennaam. In 1963 coverde hij Don't Talk to Him van Cliff Richard. Het werd Ne Lui Dis Rien. Zijn begeleidingsband op het plaatje heette The Gladiators.

Alleen al in 1954 verschenen er een kleine 20 versies van If I Give My Heart to You. Die van Doris Day met The Mellow Man was de populairste met een derde plaats in de Verenigde Staten. We reizen weer even door naar de jaren 60, 1961 wel te verstaan. Don Gibson componeerde veel van zijn nummers zelf, maar niet dit Sea of Heartbreak. Hij zette het wel als eerste op de plaat. Het was een van zijn vele country hits en het kwam in de gewone Billboard ook op een verdienstelijke 21ste plaats.

0: Is Doris thuis?
1: Al bij duurt, meneer Korstijn. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor.
0: Ja, ja. Hadi Doris, hoe is het ermee?
1: Goed, meneer Korstijn, goed. Maar wat vind ik dat nou jammer dat u zo over was komt binnenzetten?
0: Hoe dat zo?
1: Nou, kijk eens hier. Als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd. Een kopje thee gezet en de visite afgezegd. Waarom heb je mij dat niet even verteld? Een briefje geschreven of opgebeld? Dan had ik kunnen zorgen voor een koekie bij de thee. En mijn piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd.
0: Nou, als je er zo over denkt, dan ga ik maar weer.
1: Nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Maar moet je even luisteren. Een relatie van mij, hè?
0: Ja.
1: Die heeft net zoiets meegemaakt.
0: Ga weg.
1: Ja. Mijn allerbeste vriend had een halve ton verdiend. Maar de belasting had hij daar niks van verteld. En op een goede dag, toen legde zij beslag, kreeg hij...

0: Nou, ik geloof dat ik toch maar beter op kan stappen.
1: Nee, daar gaat het niet over.
0: Oh nee?
1: Nee.
0: Oh nee?
1: Nee, maar nou we het er toch over hebben.
2: Een kennis in hoge nood, die ik wat geld aanbod. Zee, die 7 piek, die heb je morgen terug. Pas na een maand of 8, kwam hij diep in de nacht. En riep, hier is een gulden.

0: ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd. Een kopje thee gezet en de visite afgezegd. Waarom heb je mij dat niet even verteld? Een briefje geschreven of opgebeld. Dan had ik kunnen zorgen voor een koekje bij de thee. En meer piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd. Zeg meneer Kostijn, als ik even vragen mag, waarom kwam je eigenlijk op visite?
1: Wel, de bedoeling was dat ik met jou een grammofoonplaat zou maken.
0: Oh, nou dat is bij deze dan gebeurd. Hè? Maar toch, als ik wist dat je zou komen...
1: Ja, dat weet ik dan wel. Daarom...

een van de onvergetelijke liedjes van Doris, Tom Manders, met meneer Korstijn aan het orgel, was Als ik wist dat je zou komen. Het was een Nederlandse versie, op tekst van hemzelf, van If I Knew You Were Coming, I'd Have Baked a Cake. Dat werd bekend door Eileen Barton in 1950. Maar op de plaat wordt op geen enkele wijze verwezen naar het origineel of de schrijvers daarvan. De Dreamweavers werden vooral bekend door hun debuutsingle It's Almost Tomorrow. Ze maakten een stuk of 6 plaatjes. Op 1 daarvan stond You're Mine. Dat werd geschreven, net als It's Almost Tomorrow, door groepsleden Gene Atkinson en Wade Buff. Het stond 1 week op nummer 100 in de Verenigde Staten.

0: Finse zanger Danny heeft er een carrière van meer dan 50 jaar op zitten. Hij is nu bijna 84. Een van zijn grootste hits bracht hij uit toen hij in militaire dienst zat. Cowan, een cover van Downtown, zoals je ongetwijfeld hoorde. De Amerikaanse countryzanger Don Williams had als bijnaam The Gentle Giant. Hij begon zijn solo-carrière pas toen hij 32 was. Hij had veel nummers 1 in de country-hitlijst, onder andere Some Broken Hearts Never Mend. In Nederland werd het nummer bekend door Telly Savalas.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Ik denk dat dit het eerste Servisch-Kroatische plaatje was dat je kon horen in Machtels Plus. Het was een cover van Crying Time van Buck Owens, heette T.C. Dosha en werd gezongen door Đorđe Marjanović. Hij wordt een van de pioniers genoemd van de Joegoslavische rockscene. Uit Haifa kwam Dalia Lavi. Ze legde zich eerst vooral toe op acteren, maar in 1970 ging ze ook zingen. Haar grootste hit was O Wann Kommst Du, dat in Duitsland op 4 kwam.

Uit het genre gospelpop kwam dit The Bible Tells Me So van Don Cornell. Een Amerikaanse zanger met Italiaanse roots, zoals zoveel toen. Zijn versie van dit nummer uit 1955 was de meest succesvolle. Marmorstein und Eisenbricht is in Nederland het bekendste plaatje van Drafi Deutsche. Voordat dat uitkwam, had hij in Duitsland al twee nummers één op zijn naam staan. Shake Hands en dit Heute male ich dein Bild, Cindy Lou, uit 1965. Een Duitse versie van The Birds and the Bees van Jewel Akins.

Het derde solo country hitje van Dolly Parton was Just Because I'm a Woman. Dat was een jaar of 6 voordat ze wereldwijd doorbrak met nummers als Jolene en I Will Always Love You. Nog een derde Dick vanmiddag en wel Dick Rienstra, oorspronkelijk afkomstig uit Assen. Hij maakte een aantal platen, waaronder Waarom toch waarom, een Nederlandse versie van Waarom nur waarom van Udo Jürgens. Later was hij voornamelijk acteur, die meespeelde in talloze televisieseries, zoals Baantje, De Fabriek en Medisch Centrum West.

Now, Chapel of Love and People Say was You Should Have Seen the Way He Looked at Me de derde hit voor de Amerikaanse meidengroep The Dixie Cups. De grote man achter Brad was David Gates. Hij begon vooral als liedschrijver en producer. Na zijn tijd bij Brad ging hij opnieuw op de solotour. Uit eind 1974 komt Never Let Her Go, dat hij ook zelf schreef.

Help Yourself van Tom Jones was een cover van een Italiaans nummer, Gli Occhi Miei. Een van de eerste versies was van de Italiaanse zanger Dino. In de midden jaren 60 was hij een echt tieneridool. In 1973 werd hij de directeur van een oliemaatschappij. De eerste artiest die de Bacharach & David compositie Don't Make Me Over uitbracht, was Dionne Warwick, die veel werkjes van de beide heren op de plaat zette. Het was haar eerste solo-single en het werd opgenomen in de Grammy Hall of Fame.

Met Dionne Warwick zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin de namen van alle artiesten begonnen met een D. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met het orkest van Dick Bakker met Send in the Clowns uit 1975. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Prelude nummer 7 van Frédéric Chopin en dat op zondagavond om 3:05. En dat wil zeggen dat we begonnen zijn met de Notenkraker. En wij, dat zijn Herman en Trace, die dit programma voor u maken. Tot 8:00 zijn we bij u met de Notenkraker. We hebben ontzettend veel hele leuke, hele mooie muziek deze keer. We beginnen met Nikos Ignatiadis met een Griekse medley.

En dat was de Griekse medley, gespeeld door Nikos Ignadiadis. En het duurde 7 minuten en 30 seconden. En wat zou ik zeggen over Griekenland? De muziek die er vandaan komt is toch altijd nog weer leuk. Het was ook een heel vrolijk nummer om het programma te beginnen. Ik ga nu wat nummers draaien van André Rieu. Ik weet dat ik daar heel veel mensen een plezier mee doe. En we beginnen met The Second Waltz.

Dat was de Second Wals. Als u aan tafel zit, wensen Herman en ik u natuurlijk smakelijk eten. We gaan verder met de Gutfley-romance. En dat zegt u misschien niks. En toen ik de titel zag, zei het me ook niet zoveel. Maar toen zette ik hem aan om even af te luisteren. En ja, thema uit Riley.

Dat was de Catflay Romance. En het volgende nummer kennen we ook allemaal. En u kunt het allemaal meezingen, denk ik. Het is de ouverture uit La Traviata.

Dat was de ouverture La Traviata. Het volgende nummer dat André Rieu met zijn orkest voor ons speelt is getiteld Serenade.

Ja, mooi hè. Het zal maar gebeuren dat je zo'n serenade toegespeeld krijgt. Nou, bij ons vanavond voor iedereen die luistert deze serenade. Het volgende nummer is ook heel mooi. Goedenavond, goednacht.

Goedenavond, goednacht. Nog wel even wakker blijven, want hij vraagt nu: kom met mir in chambre séparée.

Come with me in chambre séparée. En het laatste nummer wat u vanavond van André Rieu te horen krijgt, is weer een serenade. Ja, hij houdt er niet mee op. Serenade opus 6 deze keer.

Dat was Serenade, Open 6. En wat ik al zei, dat was het laatste nummer van André Rieu voor deze avond. André wordt gewoon in zijn doosje gestopt. En wij gaan verder met Juan Amor, La Rose.

Juan Amor met La Rose. Bette Midler heeft dit nummer heel bekend gemaakt. Draai ik volgende keer misschien nog wel eens een keertje. We gaan nu verder met Jan Mulder, Swanee River.

Vicky Brown, Once Again. Een heel oud nummer nu. De ouderen onder ons kennen het allemaal, kunnen het allemaal meezingen. En anders kunt u het wel meeneurigen. Vera Lynn, From the Time You Say Goodbye.

James Last, Violins in Love. We begonnen dit eerste uur met Nikos Ignadiatis. En daar eindigen we ook mee. Tot aan het nieuws van 7 uur kunt u luisteren naar de Franse medley.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaats Hietzacker is Prins Klaus herdacht. Hietzacker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Eurekeur zangers, bless this house. Luisteraars, welkom bij het tweede deel van de Notenkraker. Tot 8 uur gaan we verder met nog heel veel mooie muziek. Een zanger met een hele donkerbruine stem, zoals ik dat dan uitdruk. Robert Hall, Nobody Knows the Trouble I've Seen.

Guess I Never Will. En dat zong Vicky Brown. Madeline en Madeline. Ja, nou ben ik even de naam kwijt. Maar Madeline heet ze in ieder geval. Ik denk Brown. Nee, dat is Vicky Brown. Ik weet het niet. Herman moet zomaar even op cd kijken. Madeline en Gordon Neville. Coming Home.

Coming Home. En Madeline Bell, ja, nu komt het. Madeline Bell, dat was de zangeres. Samen met Gordon Neville, de zanger. Herman heeft me uit de nood geholpen, dus die kon op de cd-doosje hoesje kijken. En het was dus Madeline Bell. Ik zal het nooit meer vergeten. En het volgende nummer komt van de cd Free the Spirit. One Moment in Time.

One moment in time, maar duurde wel 4 minuten en 51 seconden. Maar ja, wat is dat nou helemaal op een mensenleven? Niks toch? Laurens van Rooyen, dat is een pianist en die speelt voor ons Somewhere.

Dat was het Westlands Mannenkoor met Schön ist die Jugend. Het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate, onder leiding van Sander van Marion, zingt Donkelrote Rozen, bring ich schöne Frau.

Dat was het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate onder leiding van Sander van Marion. Dunkel rote rozen bring ich schöne Frau. En dat zongen ze voor ons. Ivan Rebrov, La Montanara.

En dat was de Belgische gitarist Francis Goya met Chanson Anonyme. Louis van Dijk, een pianist, The Windmills of Your Mind.

Mantovani, Long Ago and Far Away. Het laatste nummer tot aan het nieuws van 8 uur. Kunt u nog luisteren naar Jos en Vier met She. Dank voor het luisteren. Ik hoop dat u het leuk gevonden heeft. 2 uur lang was het de Noodkraker. Namens Herman wens ik u een hele goede week toe. Succes met alles wat u onderneemt. En volgende week zondagavond hopen we weer bij u te zijn met een andere Noodkraker. Tot dan allemaal. Dag.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg, hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Hans Boot, de samenstelling en de presentatie is door Nico Alderliste. Het wachtwoord der hervormers. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik voelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar toen mijn Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed, daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet, mijn heil en mijn vreugd. En mijn leven werd hij. Ik boog me en ik geloofde en mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, nu neemt mij geen Satan de zegenkroon af. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij, zal mijn zwanenzang zijn.

Jezus komt in je hart. In de Bijbel staat geschreven dat Hij alles je wil geven, wat Hij goed vindt voor jouw leven. Jezus woont nu in je hart. Als de mensen je plagen, mag je hulp aan Jezus vragen. Hij is bij je, alle dagen, want Hij woont nu in je hart. Jezus woont nu in je hart, waar je Hem hebt toegelaten. Bidden is met Jezus praten, dan zal Hij je nooit verlaten. Dan blijft Jezus in je hart.

Psalm 35. Tot u roep ik, God, haast u tot mij te helpen. Red mij, ontzet mij. In mij roept alles geweld, verzet tegen wat heilig is, heerst. Het kost mij mijn leven, het trekt bij mij in als de dood. Zend dan uw bescherming, als engelen om mij heen. Van alle kanten loert in mij verzet en ongeloof. U, God, beschermt. Vrede komt over uw lippen. Wek op met uw hart, maak vaardig uw hand. Nooit zal ik anders doen dan zingen uw lof. Elke dag draagt u mij, verlangt mijn ziel naar u.

Heilig God, u bent heilig. Vader God Almachtig, u toetst met vuur en al het stro verteert. Want u loutert ons als zuiver zilver. Uit pure liefde kneedt u telkens weer. U bent de schepper over al wat leeft en kent onze gebrokenheid, maar gaf daarvoor uw eigen kind. Heilig is het Lam van God. Heilig bent u die regeert. Heilig, heilig, heilig bent u Heer, want u bent Abba en Heer God Almachtig, die ons kracht geeft voor de weg die wij samen met u gaan.

Aan u, God, alle eer. Uw goedheid wil ik roemen. Heer, uw gena nog meer. Uw wijsheid is veelvoudig. In waarheid, liefde en trouw. Slechts u, God, bent rechtvaardig. Op u is het dat ik bouw. Uw heiliging breekt muren. Door uw verlossingswerk. De druk die wij verduren, maakt ons in Christus sterk. O God, wil ons genezen van eigen roem en eer. Verwek in ons nieuw leven. Wij knielen voor u neer.

Hoor, mijn Heer, stil mijn honger. Vergeef en wees genadig. Luister, mijn bede roept. In nood ben ik. U kunt verhoren. Geen God is groter dan uw vaderhart. U richt de volken op. Ze zijn niet meer verward. Zij prijzen uw naam en zingen van het wonder. Lof zij uw woord. Wij kunnen niet meer zonder. Laat mijn lopen op de weg ten leven, mijn leven lang en niet maar voor heel even. U hebt mijn hart, mijn ziel gespaard, mijn voeten voor wankelen bewaard. U hebt mij nimmer in de dood gegeven. U richtte mij op en liet mij leven.

Hemelskoor. Velen zijn ons naar de hemel voorgegaan en mogen nu rondom Gods troon staan. Daar mogen ze zingen, samen tot Gods eer, aanbidden en groot maken, iedere dag weer. Hier mogen wij ook zingen tot Gods eer. Maar eenmaal als we komen bij de Heer, dan zullen we samen rond zijn troon gaan staan en heffen wij samen een lofzang voor hem aan.

kom ik tot u. Wanneer ik moe ben, ik mij verlaten voel, in mijn pijnen en verdriet, in de donkere dagen van mijn leven, kom ik tot u. Als ik gelachen heb of gehuild, als ik geluk ontvangen heb, een goed gesprek gehad heb, veilig thuisgekomen ben, kom ik tot u. Uit dankbaarheid, o Heer, voor wat u mij gegeven heeft, in de goede en in de slechte tijden, kom ik tot u, knel ik voor u neer, wacht ik op aanwijzingen van u, bewandel ik het pad dat u mij leidt. Iedere dag kom ik tot u, o Heer.

God heb ik lief, hij hoort naar mij, als ik mij biddend tot hem richt. Hij blijft mijn heil en mijn licht, en is mij steeds in alle liefde nabij. Hij is goedgunstig in gerechtigheid. Bij God de Heer is niets verborgen. Hij is mijn beschermer elke morgen en heeft mij van mijn zonde bevrijd. Ik wil op God blijven vertrouwen. Ook in zorgelijke en moeilijke tijden zal Hij mij in dit leven begeleiden. Op God, mijn rots, kan ik bouwen. God heb ik lief. Hij wil naar mij horen. Ik wil Hem loven, want Hij is goed, die met zijn liefde mij ontmoet. Hij kent mij. Bij Hem mag ik behoren.

Als wij geen uitkomst weten in onze grote nood, mogen we onze hartekreten steeds leggen in zijn schoot. In angsten en in zorgen, verblind door ons verdriet, is Hij er iedere morgen, Hij die ons altijd ziet. Al wankelt alles om ons heen, zijn zorg voor ons staat vast. Als ik mijn tranen bij hem ween, draagt hij voor mij mijn last.

Levenstijd. Hoe kostbaar is het leven dat God gegeven heeft, wat Hij ons laat beleven, zolang een ieder leeft. Zeer kostbaar zijn de dagen, waarmee elk uur gevuld, God ons in liefde blijft dragen en daarmee rijk omhult. Geen uur mag gaan verloren, in ledigheid geleefd, wil naar Gods woorden horen hoe Hij het graag heeft. Benut rijk Gods talenten, die Hij gegeven heeft. Verhoog die met de rente die u eens aan Hem geeft. Want eens zal God u vragen wat u hier hebt gedaan, als u aan het eind der dagen met het resultaat zult staan.

Dank voor het luisteren. Technicus Hans Boot en presentator Nico Alderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Kantaten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom bij het programma Op de Drempel van de Zondag, waarnaar u luistert via Radio Veluwe FM, streekomroep Noordwest-Veluwe. Met Evert Kuiper, techniek, en Evelien van den Horen, samenstelling en presentatie. Naar aanleiding van Psalm 15 denkt dominee B.J. van de Kamp uit Harderwijk met ons na over het thema jezelf tot zegen zijn. Hoe kun je jezelf tot zegen zijn? Zegen komt immers van boven, van God. Daar heeft u volkomen gelijk in. Met Psalm 67 mogen we daarom bidden. De algoede God, zij ons genadig en zegene ons met overvloed.

Aan Gods zegen is alles gelegen. Dit spreekwoord klinkt u vast bekend in de oren. Het geeft aan dat menselijke inspanningen pas echt succesvol en vruchtbaar zijn als God zijn zegen erover geeft. In Spreuken 10 lezen we zelfs: de zegen des Heren maakt rijk en hij voegt er geen smart bij. Echte rijkdom en geluk komen van God. Hij geeft rust. Is het dan ook uw ervaring dat je jezelf tot zegen bent? In het volgende lied klinkt Psalm 1 door, waarin de gezegende man, vrouw, wordt vergeleken met een boom, geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd.

Wie zich gezegend weet door de Heere zal het als zijn plicht voelen zijn leven in te richten naar Gods wil en wet, uit dankbaarheid en uit liefde. Psalm 19, vers 6.

Gods heiligheid en onze zondigheid verdragen elkaar niet. Voor de Heere kunnen wij, kleine mensen, ten diepste niet bestaan. Wie brengt het immers op om oprecht te wandelen en met zijn hart de waarheid te spreken? Als God naar ons omziet en zegent, is dat dan ook geen vanzelfsprekendheid, maar pure genade. Ruis, o Godstroom der genade, in gemeent en huis en hart.

Ik ken er maar één die het ten volle opbracht om volkomen oprecht voor God te leven. Jezus Christus. Hij was in alles gehoorzaam aan de wil van zijn Vader, tot aan zijn dood aan het kruis toe. De zegen waarmee God ons wil zegenen, hebben wij te danken aan Jezus' gehoorzaamheid. Zo kan Hij ons tot zegen zijn, uit genade. Beseffen wij dat die genade wel gratis, maar niet goedkoop is? Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij.

Dominee B.J. van de Kamp uit Harderwijk mediteert met u over het thema Jezelf tot zegen zijn, naar aanleiding van Psalm 15. Vooraf horen wij enkele coupletten van deze psalm. Dominee van de Kamp beëindigt zijn bijdrage met het lied Ik bouw op u.

Geachte luisteraar, graag wil ik met u en met jullie lezen uit Psalm 15. En daarvan heb ik het vijfde vers, tweede gedeelte, als tekst uitgekozen. En het thema is jezelf tot zegen zijn. Vers 5 zegt in het tweede gedeelte, wie deze dingen doet, zal niet wankelen voor eeuwig. Zullen we eerst samen de psalm lezen. Psalm 15. Wie bij God mag wonen. Een psalm van David. Heren, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt, die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de Heere vrezen, eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente, een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen voor eeuwig. Graag wil ik met u en met jou stilstaan bij deze heldere en indrukwekkende psalm. Hij doet mij denken aan het gedichtje Al wat God van jou verwacht staat te lezen in Micha 6 vers 8. En daar staat, hij heeft u mens bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is door de Heer Jezus zo mooi samengevat als hij zegt, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. God heeft het geloven zo helder gemaakt als glas. Hij heeft ons niet alleen geschapen, maar ook alles gegeven wat we nodig hebben om in geloof te leven. Hoe komt het toch dat we vaak zo moeilijk doen en altijd weer vragen opwerpen alsof we het niet weten? Wie doet wat God zegt en vraagt, is ook zichzelf tot een zegen. We lopen de psalm samen eens door. De psalm is opgeschreven door David. De Heilige Geest heeft hem de woorden van God gegeven. Hij begint bij Gods indeling van Israëls samenleving, de tabernakel in het midden, waar God woont in het heilige der heiligen en de stammen van Israël eromheen. God woont in het midden van zijn volk. God is goed. God is trouw. Hij houdt zijn woord. Hij vergeeft de zonden. Hij deelt de verzoening uit. God is er altijd bij. Prachtig uitgebeeld in de wolk en de vuurkolom, dag en nacht, en na de komst van Christus in het beeld van kruis en opstanding, woord en geest, dag en nacht. In de woorden verblijven en wonen komt iets bijzonders aan de orde. Verblijven wil zeggen als vreemdeling aankomen. Wonen is er als kind van God leven. Een intens verlangen van Israël wordt hier verwoord, zoals bijvoorbeeld ook in Psalm 84. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom? Het is Gods liefde die zondaren adopteert en maakt tot kinderen. Niets verdiend, maar alles wel uit genade gekregen. Wie zal dan niet leven in dankbare verwondering? Dat is leven door de genade en de trouw van God, een volkomen betrouwbare bron. Immers barmhartig en genadig is de Heere, vol goede tierenheid. Wat is dan het verstandigste wat je kunt doen? Oprecht zijn. Allereerst door God te erkennen als God, maar ook je naaste als beelddrager van God. Als medemens waarvoor de Heer Jezus Christus zijn leven gaf. Van harte de waarheid spreken. Wat geeft dit een rust in je ziel? Als je liegt en haat,
dan is in één klap je rust geweken. Je slaapt slecht, je kunt je niet concentreren, je bent bang dat de leugen ontdekt wordt. Wat beschadig je je geestelijke leven door onoprechtheid? Maar ook, wat geeft het een bevrijding als je in waarachtigheid leeft? Dat is een zegen bij dag en nacht. We kennen het allemaal. Doe het dan. Met je tong niet lasteren. Niet roddelen. Niet liegen. De ander niet zwart maken of proberen er zelf beter door te lijken als je de verkeerde dingen van iemand anders doorvertelt. Heb je het gehoord? Vind je het niet erg? Maar ondertussen, wat maak je jezelf ongelukkig? Als het allemaal wel doorverteld wordt en jij ter verantwoording wordt geroepen, je beschadigt niet alleen de ander, maar ook jezelf. We weten het allemaal. Als je goed van je naasten, van je vrienden en collega's spreekt, geeft dat een goede sfeer tussen God en jou, maar ook onderling. Maak je helemaal geen onderscheid? Jazeker wel. Tegen degene die je mee willen nemen op het pad van leugen en bedrog, van overdaad en bandeloosheid, van spotten en domme lol, zeg je heel nadrukkelijk, daar doe ik niet aan mee. Houd ook jij op. Het wordt anders je ondergang. Je zoekt goede vrienden en vriendinnen die betrouwbaar zijn, die het goede zoeken, van het leven een weldaad willen maken voor zwakken en sterken, voor hulpbehoevenden en mensen die veel verdriet in hun leven kennen. Wat geweldig is het als je betrouwbaar bent. Je hebt beloofd om te helpen, maar dan ontdek je dat je eigenlijk een mooie uitvoering zou gaan bezoeken. Wat doe je dan? Blijf je trouw aan wie je hulp beloofd hebt? Of kies je gauw voor jezelf? Wat een verdriet veroorzaak je als je het af laat weten bij degene die je zo nodig heeft. Echt genieten doe je niet als je voor jezelf kiest. Een man een man, een woord een woord. Dan kun je rustig slapen en overdag de ander open aankijken. We kennen het allemaal dat het zo is. Waarom zou je het dan niet doen? Misbruik je geld niet om een ander leeg te zuigen. Word geen slaaf van de mammon. Laat je door geld niet tot een bedrieger maken. Jaag niet naar een oneerlijke gouden handdruk. Naar bonussen terwijl de mensen op de werkvloer het vuile werk hebben gedaan. Doe niet mee aan de genadeloze bevordering van de tweedeling tussen rijk en arm. Wees dankbaar voor wat je gekregen hebt en hoed je voor overmoed. Het gebed van Agur is zo mooi. Heren, geef niet te weinig, zodat ik uw naam zou lasteren door te stelen. Geef niet te veel, zodat ik uw naam zou vergeten door de rijkdom. Genoeg is genoeg. Het gaat om dankbaarheid en verwondering, zodat je ook van harte kunt uitdelen aan wie het nodig heeft. Wie deze dingen doet? Nou, zijn dit nu zulke moeilijke dingen? Als je even nadenkt, dan weet je dat ze volkomen waar en logisch zijn. Het is zo verstandig om je daarvoor in te zetten. Ja, zegt de Heer, dan zul je niet wankelen, voor eeuwig. Wat een bemoediging. Waar kun je beter naar verlangen dan naar dit? Het is geen vreemd verhaal. Iedereen heeft er een duidelijke voorstelling van. Iedereen komt deze dingen dagelijks in zijn leven tegen. Of je nu thuis bent, op school, op je werk, bij familie of op vakantie, het is de kern van de praktijk van elke dag. Zo mag en kun je bouwen aan een gezegend leven. Het gaat niet eens eerst om het geluk van de ander. Het gaat notabene gewoon om je persoonlijke zegen. De eerste die er wel bij vaart ben jij, maar ook de anderen worden erin betrokken. En bovenal, je toont aan God eerbied voor zijn onderwijs. Wat is leven met God ontzettend mooi en rijk? Wat is het helder en goed te begrijpen? Dan mag je toch verwachten dat je dat ook doet. Hoe dom is de zonde en hoe verstandig is gehoorzamen in geloof? Zullen we samen amen zeggen door te zingen: ik bouw op u,
mijn schild en mijn verlosser. Amen.

Heer, ik hoor van rijke zegen. Dit lied is gemaakt naar aanleiding van Ezechiël 34, vers 26, waar we lezen: En ik, zegt de Heere God, ik zal de plasregen doen nederdalen op zijn tijd. Plasregens van zegen zullen er zijn. Gods geestelijke en letterlijke verkwikking komen op het juiste moment, in de vorm van regens van zegen. Is het ook uw verlangen om Gods genade te mogen ontvangen

Psalm 89 zingt de dichter: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zalig duidt op een toestand van eeuwig geluk. De onberijmde psalm gebruikt het woord wel geluk zalig. Een dubbele versterking dus van het woord zalig. Het betekent uiterst gezegend. Wie wil nu niet uiterst gezegend zijn? We luisteren naar Psalm 89, vers 1 en 7.

Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zoete troost en zalige vrede heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet, wat hier mij overkomen, hij maakt alle dingen wel.

Het volgende lied is een zegenbede waarin we elkaar vrede toebidden. De Bijbelse betekenis van vrede gaat verder dan alleen afwezigheid van oorlog. Het omvat compleet welzijn, ook wel shalom genoemd, waarin alles in de juiste verhouding tot God, de medemens en de schepping staat. De vrede van God zij met u.

Zalig, ja, zalig is toch hij die Jacob Schot heeft aan zijn zij. Met deze bemoedigende woorden uit ons slotlied, Schepper en Koning, u klinkt mijn zang, nemen wij afscheid van u. Wij wensen u zegen toe op wat u mocht beluisteren uit Gods woord. Hij zij u nabij in de komende week. Adieu.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Gospel Light, een programma propvol hedendaagse gospelmuziek voor de late avond. Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Hi, this is Bob Voorn.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dit is Veluwe FM.
3: Laatst las ik op een avond mee met een hele discussie die zich ontwikkelde binnen een groep op Facebook. Iemand die depressief was, stelde de vraag hoe dat nou toch kon als je christen was. In de zin van, je weet dat de Heere van je houdt, je weet dat je zijn kind mag zijn, en toch ben ik zo depressief. Zonder enige aanwijsbare aardse oorzaak. Nou is dat natuurlijk al heel lang een gevoelig thema, waar veel meningen over zijn, en dat bleek nu ook weer. Ik ga me dan ook absoluut niet op glad ijs begeven, maar ik verbaasde me wel over de grote verschillen in die reacties. De een vond van niet, de ander natuurlijk van wel, maar door beide stromingen werden bijbelteksten aangehaald. Medicijnen en therapieën werden aangeraden of juist weer afgeraden, kortom, er ontstond een uiterst brede discussie waarbij het er eerlijk gezegd soms behoorlijk fel aan toe ging. Ik volg dat altijd met veel interesse, zeker ook om kennis te nemen van al die verschillende standpunten. En ineens viel het me op dat het uitsluitend over het onderwerp ging en dat niemand echt reageerde op degene zelf die aangaf zo depressief te zijn. Oordelen en meningen vlogen dus over en weer en niemand die enige menselijke belangstelling toonde, die met de vragensteller meeleefde of hem zelfs een beetje bemoedigde. De warmte en betrokkenheid die er eigenlijk in deze groep had moeten zijn, die was niet eens ver te zoeken, die was er gewoon niet. En zo gaat het helaas vaak. Hoe snel staan we klaar met makkelijke antwoorden en goed bedoelde adviezen, in plaats van dat we de tijd nemen om echt te luisteren, een arm om iemand heen te slaan en samen dat verdriet te delen, of te erkennen dat het inderdaad voor die persoon vreselijk moeilijk is. Die belangrijke fase, die slaan we zo snel over. Want onze zogenaamde maakbare samenleving vraagt immers om snelle en vooral pasklare oplossingen. Maar lieve mensen, u en ik, jij en ik, laten we dat veranderen. Laten wij gewoon beginnen met niet te vergeten hoe belangrijk een luisterend oor is. Laten we echt met elkaar meeleven en elkaar moed inspreken. En naast die aardse warmte en liefde, laten we elkaar biddend bij de Heere brengen. We mogen de Heere vragen om te helpen, voor de ander, maar ook voor onszelf. Voor geduld en liefde en medeleven, om een ander tot steun te zijn.
2: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

U heeft geluisterd naar Gospel Light. Samenstelling en techniek Bob Voorn. Wij wensen u een goede nachtrust en hopen u volgende week weer aan de radio te treffen.

0: your neighbor in the eye and say, neighbor, I am convinced that God will.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken, aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie bebeëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.